in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar we met de pet gooien en een beetje rot.